0: Dan zijn we helemaal het programma die te gaan dekken.
1: Ja, ik
0: heb het niet in
1: de tijd. Ik heb
0: Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het niet in de tijd. Ik heb het
1: Maar
0: dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is
1: niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat is
0: niet
1: zo. Dat is niet zo.
0: By the way, we call the Guru Kalkun. Assalamu alaikum, ji. Khair, khair. Tita Sukhi hai, John Mukharavan de.
2: Tita Singh hai.
0: Sansu do agane de. So, khabari kabhi de kam se na?
2: Hello.
0: Ji. Zama bakhya sas dehan bil khwa de. Sas dehan bil khwa de. Mada. Kala khyal bil taraf tabi kena. Bia wata sopa de da. By the way, we call the Guru Palayan. Assalamu alaikum, ji. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Deena mandana. Dit is er terpel mee als een jagerzaj bij. Zo behoem sa super shan. Arjij jodeg ma. Abbas hem. Bijlkoel Abbas. Walina. Mada chizmaashan de teacher de milauw shi kena. Afteke dene dene mee behterin arjij jodeg kude.
2: Haan.
0: Tension maal mada. Asan kaar de. Haan. Baad Sug?
2: Aziz Fabriko Bertunani.
0: Aziz program is het Harkelevayo. Aziz at the
2: Hey.
0: Hey, Digita. Hey, Aziz at the Wada Panus Lagrupe Milav should walk into the Barasa Karbakai.
2: No, the Panus Lagrupe Milav should be the Napanarki Borgo.
0: Hazavar does cana? Tole can a leggy. Metole can a leggy. Metole pc work away kana kalege lege work away
2: na kuri work kala
0: mada daga daga waqiya da kana yo kas uni da khatlu kana bera kuzide nisha na gavi kasra gushle manzaba daga khirati work uma lagam wa ukh chikam da khirati work uma biach lakata shwi uza daga khirati work gavi bizab khirati work uma daga shan lakata shikana ima khwaz gap laga Zij, je hebt het gevoel dat je het niet hebt. Hoe is het? Ik heb het
2: gevoel
0: dat je het
2: niet hebt.
0: Ik heb
2: het gevoel dat je
0: het niet hebt. Zabardast. Deer is la jawab. Deer aan manen aan de sasukal ka uluzan khel zetay oké bella afis. Bilkul jinaab. Aha ji. Message zoom raar avan di. Yalaga. Acha ji. Khaji khaa. Bil message jagal diwai ji. Di. Saru sa ki chitiri pisira shikandu bia bulwa da kai. Zet de visie uit. Wat al dat betekent, maar hij de kalt dat de kurk al kunnen zeggen. Assalamu alaikum, ji. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Neer een man. Gajika, wel meer als het raak de leer. Dag en mag je ook al belast. Assalamu alaikum, ji.
3: Assalamu
0: alaikum, ji. Assalamu alaikum, ji. Assalamu alaikum, ji.
3: Je
0: hebt het zo heel erg. Heel erg, dat is het. Wat is het? Wat is het? Wat is het?